When you use my might, I'm warm again. My pack is light,

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
2: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Vandaag aan de kust eerst droog weer, maar deze namiddag krijgen we regen en buien. De maxima liggen rond de 17 graden bij een matige westenwind. Morgen zaterdag eveneens wisselvallig weer met buien en maxima rond 14 graden.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op de zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De stadsdiensten zetten die in 1,5 uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerken kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerken is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerken zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de btw-tarieven te hervormen. Onder meer daarop liepen de onderhandelingen steeds vast, omdat de MR zich bleef verzetten. De Wever moet nu nog maar op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard euro en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. Hij wil eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latree.
4: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
3: Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi, dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt dat nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
5: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
3: Het overmatige gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En in de Champions League voetbal is er gisteravond veel gescoord. Real Madrid won op de valreep van AS Roma met 3-4. Titelverdediger PSG klopte Manchester City met 2-4. Romelu Lukaku verloor dan weer met zijn club Fenerbahce met 6-0 van Aston Villa. En Liverpool ging met 3-6 winnen van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zou toch haar een kikkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
1: Ah, wat? Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
2: Ah, Birevan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch nee.
1: Ja.
2: Hoe moet ze zeer weg?
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: De beste wijn had veel tijd nodig om de beste te zijn. Goeiemorgen.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Marie's Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de tweede bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van 1600 euro omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrine Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Laat hier muizen in de keuken. Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: Cursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Cursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Cursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Cursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via cursaaloostende.be.
2: Noordzee Gold, dat is ouderwetse radio.

Vandaag aan de kust eerst droog weer, maar deze namiddag krijgen we regen en buien. De maxima liggen rond de 17 graden bij een matige westenwind. Morgen zaterdag eveneens wisselvallig weer met buien en maxima rond 14 graden.

0: tous ces braves gens de la Varenne et de nos gens. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne vers la mer. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais. Je suis un petit français, rien qu'un enfant, tout simplement.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Regionieuws.
3: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
4: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
3: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold.

In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Christy and His Brother naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnement en boekje. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 19:00 krijg je praktische tips over fossielvrij verwarmen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal in het ontmoetingscentrum De Ballon. Die vind je in de Mansveldstraat nummer 9 in Oostende. En deze namiddag komt John de Vos, kunsthistoricus gespecialiseerd in fotografie, spreken over fotografie als spiegel voor de vrijheid. De lezing start deze namiddag om 14:30 in het VLC en die vind je in de Kazernelaan nummer 1 in Oostende. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op de zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De staatsdiensten zetten die in anderhalf uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerke kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerke is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De Hoge Gezondheidsraad raadt het aan voor zorgpersoneel en mensen met een verminderde weerstand, zoals oudere en zwangere vrouwen. Zij krijgen het vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je nu al beschermen. Er zijn zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. In Brussel begint rond deze tijd een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
4: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuis gehaald.
3: Oekraïns president Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. In Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer. Dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico. En die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. En sport. Op het WK baanwielrennen in China maken de Belgen voor de 2e dag op rij geen goede start. Sprinters Louis Nulles, Zita Gijsens en Nicky de Grendele zijn meteen uitgeschakeld. Straks komt Lotte Kopecky nog in actie in de afvallingskoers en bij de mannen rijdt Lindsay de Veilder de scratch. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

Perhaps.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

De bibliotheek van Echtegem organiseert in samenwerking met het lokaal dienstencentrum Dorpshuis de gratis infoavond Ons Gehoor. De infoavond vindt plaats op maandag 19 oktober om 19:30 in het Dorpshuis aan het Dr. Bruwierplein nummer 1. Deelname is gratis. Inschrijven kan in de bibliotheek, aan het onthaal van het Dorpshuis of

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Marie's Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de tweede bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van 1600 euro omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrine Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheijen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in het Cursaal Oostende met

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
2: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Voor ouderwetse radio, luister je naar Noordzee Gold.

vanavond om 7 uur krijg je praktische tips over fossielvrij verwarmen. Het Energiegehuis legt alles uit in begrijpelijke taal in het ontmoetingscentrum De Ballon. Die vind je in de Mansveldstraat nummer 9 in Oostende. En deze namiddag komt John de Vos, kunsthistoricus gespecialiseerd in fotografie, spreken over fotografie als spiegel voor de vrijheid. De lezing start deze namiddag om 2:30 in het VLC en die vind je in de Kazernelaan nummer 1 in Oostende. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op de zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De stadsdiensten zetten die in 1,5 uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerken kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerken is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerken zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het Westnijlvirus, dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroepen hoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Annelien de Sadeleer van het departement Zorg.
4: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het Westnijlvirus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt gripperige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
3: Het virus wordt overgedragen via muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er vooraf geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefaan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
5: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen. Die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen 1 werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
3: Bijvoorbeeld als je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. Ook bij de Leize waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen overleden door de zware overstromingen. Hevige regenval heeft verschillende straten blank gezet en de hulpdiensten moesten verschillende mensen redden die vastzaten in gebouwen. In heel wat wijken waren er ook aardverschuivingen. En sportzwemmer Luca Envaux heeft een nieuw Belgisch record op de 1500 meter vrije slag. Hij verbeterde zijn eigen record van begin deze maand met bijna 2 seconden op de wereldbeker Manche Korte Baan in Kazachstan. Hij won ook de wedstrijd voor een Hongaar en een Oezbeek. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, ik zou toch haar een keer kiezen voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
0: Ah, wat? Maar ben je in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan?
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch niet.
0: Ja.
1: Kom eens hier en weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. Dit is Noordzee Gold.
4: A mouse lived in a windmill in old Amsterdam. A windmill with a mouse in Amsterdam.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Marie's Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de tweede bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van 1600 euro omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrine Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Kuurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kuurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kuurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kuurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kuurzaaloostende.be.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
2: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.
1: Hallo, met Monique.
2: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
1: Nee papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

dan blijf je altijd bij ons. En dan denk ik

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje, luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Wow.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

Altijd aan is de nieuwe comedyvoorstelling van Pieter Verhelst. Hij komt ermee naar de Grote Post op vrijdagavond 11 december. Tickets kosten €20 en zijn verkrijgbaar aan het uitloket.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Op de zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De staatsdiensten zetten die in 1,5 uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerke kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerke is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Rond deze tijd ontmoet Oekraïens president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de Europese top in Brussel vandaag en morgen. Ze gaan het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna zit Zelensky ook samen met premier Bart De Wever. Hij zal er onder meer pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Journalist Jelle Frenke.
4: Want zijn buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
3: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. En de Zweed Jacob Söderqvist heeft de 3e rit in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Söderqvist was de beste in een tijdrit van 13 kilometer. Hij reed 11 seconden sneller dan de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Ethan Hayter. Söderqvist won ook al de eerste etappe en blijft leider. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en dan nog maar tot 14 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 10 graden. Morgen zaterdag wisselvallig weer met buien. De maxima liggen rond de 14 graden bij een matige noordenwind. Ook zondag krijgen we

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Marie's Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de tweede bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van 1600 euro omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrine Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 10 graden. Morgen zaterdag wisselvallig weer met buien. De maxima liggen rond de 14 graden bij een matige noordenwind. Ook zondag krijgen we buien.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
2: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Kurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurzaaloostende.be. Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Noordzee Gold. Vintage hits.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee nieuws.
2: Op de zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De staatsdiensten zetten die in 1,5 uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerke kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerke is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm'en achter het stuur. En er is meer, vertelt Anne Berger van de federale politie.
4: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
3: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1451 euro. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan 2000 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij 4 miljard euro vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latré.
5: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
3: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot 1 uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.
0: Dit is Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Maries Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de tweede bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van 1600 euro omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrine Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

zorg jij voor het zielheil van mijn vrouw. En dat men lacht, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil. Dat men lacht, dat men dansen, als ik neerlig in mijn kuil. Waar ben Antoon, ik hield niet van jou. Waar ben Antoon, ik gaf geen zier om jou. Het spijt me dat ik nu krepeer, terwijl jij flinker bent dan ooit en triomfeert zoals wel leer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens blijf ik naast je staan.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedenavond.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goeie avond.